0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Rijkswaterstaat heeft een stuk staal uit het A9-viaduct bij Uitgeest gehaald. Het staal gaat voor onderzoek naar Duitsland. Het viaduct is één van 16 in Nederland met mogelijk kwetsbaar staal. Dat staal kan onder bepaalde omstandigheden verzwakken. Volgens de minister is er geen acuut gevaar. Rijkswaterstaat houdt het viaduct extra in de gaten. Een pianofestijn in Zuid-Scharwoude heeft ruim 3800 euro opgebracht voor de kanjerketting. Vrijdagavond traden 28 leerlingen van pianodocent Hans Peerdeman op in de Rode Leeuw. De jongste deelnemer was 5 jaar. Het publiek hoorde klassiek, pop en blues. De leerlingen haalden zelf ruim 2300 euro op. Stichting Lief Lange Dijk deed er nog 1500 euro bij. Zaterdagmiddag rond 5:10 zijn twee auto's op elkaar gebotst op de Laan van Brussel in Alkmaar. Een bestuurder verleende vermoedelijk geen voorrang. De betrokkene werd nagekeken door de ambulance. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten flink beschadigd en zijn weggesleept. De politie onderzoekt de oorzaak. De rotonde en fietstunnel bij de N9 tussen Bergen en Alkmaar vallen miljoenen euro's duurder uit dan verwacht. De vier betrokken overheden moeten extra geld bijleggen. Zonder dat geld dreigt het project stil te vallen. De gemeenteraad van Bergen beslist op 5 november over de bijdrage. De aanleg staat gepland voor 2028. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

is pretty. Pretty.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Vennewatersweg in Heilo is zondag weer open voor verkeer. Na maanden van werkzaamheden kunnen automobilisten en fietsers de weg weer gebruiken. Er zijn nieuwe rotondes en nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers. Ook zijn er doorgangen voor dieren aangelegd. Richting Egmond Binnen is netbeheerder Liander nog bezig. De komende weken volgen nog kleine werkzaamheden. Een pianofestijn in Zuid-Scharwoude heeft ruim 3800 euro opgebracht voor de kanjerketting. Vrijdagavond traden 28 leerlingen van pianodocent Hans Peerdeman op in de Rode Leeuw. De jongste deelnemer was 5 jaar. Het publiek hoorde klassiek, pop en blues. De leerlingen haalden zelf ruim 2300 euro op. Stichting Lief Lange Dijk deed er nog 1500 euro bij. Een inwoner van Dijk en Waard heeft zaterdag 1,7 miljoen euro gewonnen met de lotto. De winnaar had 5 getallen en het reservegetal goed. Normaal levert dat een ton op, maar de jackpot viel gegarandeerd. Daarom ging de hele hoofdprijs naar deze speler. De identiteit van de winnaar blijft geheim. Op de N242 bij Herugowaard is zaterdagmiddag rond 6 uur een auto van de weg geraakt. De automobilist verloor de macht over het stuur. De auto botste tegen een lichtmast en kwam in een greppel terecht. De lamp van de mast viel op het wegdek. De weg richting Alkmaar was tijdelijk afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster.music.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump...

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Vennewatersweg in Heilo is zondag weer open voor verkeer. Na maanden van werkzaamheden kunnen automobilisten en fietsers de weg weer gebruiken. Er zijn nieuwe rotondes en nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers. Ook zijn er doorgangen voor dieren aangelegd. Richting Egmond Binnen is netbeheerder Liander nog bezig. De komende weken volgen nog kleine werkzaamheden. Van maandag tot en met zaterdag rijden er geen treinen tussen Alkmaar en Zaandam. Er wordt gewerkt aan het spoor bij Krommenie en Uitgeest. Intercities tussen Amsterdam en Alkmaar rijden om via Haarlem. Tussen Uitgeest en Wormerveer zet de NS bussen in. Reizigers richting Amsterdam moeten rekening houden met extra reistijd. Op de Voorburggracht in Noord-Scharwoude is zaterdagavond vermoedelijk een scooter in brand gestoken. Politie en brandweer werden rond 11:45 gebeld. Omstanders hadden het vuur toen al geblust. De scooter raakte aan de achterkant beschadigd. Niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden. De politie onderzoekt de brand. Bij de omval in Alkmaar is zaterdagavond minstens één automobilist zwaar gewond geraakt. Twee auto's botsten op de kruising van de weg naar Stompetoren en de weg naar Westgrafdijk. Eén inzittende zat bekneld. De brandweer moest de inzittende bevrijden. Twee ambulances en meerdere politieeenheden kwamen ter plaatse. De oorzaak is onbekend. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is 1 van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer, in noorden nog enkele buien, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Rijkswaterstaat heeft een stuk staal uit het A9-viaduct bij Uitgeest gehaald. Het staal gaat voor onderzoek naar Duitsland. Het viaduct is één van 16 in Nederland met mogelijk kwetsbaar staal. Dat staal kan onder bepaalde omstandigheden verzwakken. Volgens de minister is er geen acuut gevaar. Rijkswaterstaat houdt het viaduct extra in de gaten. Een pianofestijn in Zuid-Scharwoude heeft ruim 3800 euro opgebracht voor de kanjerketting. Vrijdagavond traden 28 leerlingen van pianodocent Hans Peerdeman op in de Rode Leeuw. De jongste deelnemer was 5 jaar. Het publiek hoorde klassiek, pop en blues. De leerlingen haalden zelf ruim 2300 euro op. Stichting Lief Lange Dijk deed er nog 1500 euro bij. Zaterdagmiddag rond 5:10 zijn twee auto's op elkaar gebotst op de Laan van Brussel in Alkmaar. Een bestuurder verleende vermoedelijk geen voorrang. De betrokkene werd nagekeken door de ambulance. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten flink beschadigd en zijn weggesleept. De politie onderzoekt de oorzaak. De rotonde en fietstunnel bij de N9 tussen Bergen en Alkmaar vallen miljoenen euro's duurder uit dan verwacht. De vier betrokken overheden moeten extra geld bijleggen. Zonder dat geld dreigt het project stil te vallen. De gemeenteraad van Bergen beslist op 5 november over de bijdrage. De aanleg staat gepland voor 2028. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Vennewatersweg in Heilo is zondag weer open voor verkeer. Na maanden van werkzaamheden kunnen automobilisten en fietsers de weg weer gebruiken. Er zijn nieuwe rotondes en nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers. Ook zijn er doorgangen voor dieren aangelegd. Richting Egmond Binnen is netbeheerder Liander nog bezig. De komende weken volgen nog kleine werkzaamheden. Een pianofestijn in Zuid-Scharwoude heeft ruim 3800 euro opgebracht voor de kanjerketting. Vrijdagavond traden 28 leerlingen van pianodocent Hans Peerdeman op in de Rode Leeuw. De jongste deelnemer was 5 jaar. Het publiek hoorde klassiek, pop en blues. De leerlingen haalden zelf ruim 2300 euro op. Stichting Lief Lange Dijk deed er nog 1500 euro bij. Een inwoner van Dijk en Waard heeft zaterdag 1,7 miljoen euro gewonnen met de lotto. De winnaar had 5 getallen en het reservegetal goed. Normaal levert dat een ton op, maar de jackpot viel gegarandeerd. Daarom ging de hele hoofdprijs naar deze speler. De identiteit van de winnaar blijft geheim. Op de N242 bij Hugo Waard is zaterdagmiddag rond 6 uur een auto van de weg geraakt. De automobilist verloor de macht over het stuur. De auto botste tegen een lichtmast en kwam in een greppel terecht. De lamp van de mast viel op het wegdek. De weg richting Alkmaar was tijdelijk afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Vennewatersweg in Heiloo is zondag weer open voor verkeer. Na maanden van werkzaamheden kunnen automobilisten en fietsers de weg weer gebruiken. Er zijn nieuwe rotondes en nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers. Ook zijn er doorgangen voor dieren aangelegd. Richting Egmond Binnen is netbeheerder Liander nog bezig. De komende weken volgen nog kleine werkzaamheden. Van maandag tot en met zaterdag rijden er geen treinen tussen Alkmaar en Zaandam. Er wordt gewerkt aan het spoor bij Krommenie en Uitgeest. Intercities tussen Amsterdam en Alkmaar rijden om via Haarlem. Tussen Uitgeest en Wormerveer zet de NS bussen in. Reizigers richting Amsterdam moeten rekening houden met extra reistijd. Op de Voorburggracht in Noord-Scharwoude is zaterdagavond vermoedelijk een scooter in brand gestoken. Politie en brandweer werden rond 11:45 gebeld. Omstanders hadden het vuur toen al geblust. De scooter raakte aan de achterkant beschadigd. Niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden. De politie onderzoekt de brand. Bij de omval in Alkmaar is zaterdagavond minstens één automobilist zwaar gewond geraakt. Twee auto's botsten op de kruising van de weg naar Stompetoren en de weg naar Westgrafdijk. Eén inzittende zat bekneld. De brandweer moest de inzittende bevrijden. Twee ambulances en meerdere politieeenheden kwamen ter plaatse. De oorzaak is onbekend. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files in de regio ontstaan. Zo loopt het vast op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en reken hier op 10 minuten vertraging. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam ben je vanaf Sassenheim 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A10, de Ring Zuid, richting Rotterdam. Vanaf knooppunt Watergraafsmeer ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Rijkswaterstaat heeft een stuk staal uit het A9 viaduct bij Uitgeest gehaald. Het staal gaat voor onderzoek naar Duitsland. Het viaduct is één van 16 in Nederland met mogelijk kwetsbaar staal. Dat staal kan onder bepaalde omstandigheden verzwakken. Volgens de minister is er geen acuut gevaar. Rijkswaterstaat houdt het viaduct extra in de gaten. Een pianofestijn in Zuid-Scharwoude heeft ruim 3800 euro opgebracht voor de kanjerketting. Vrijdagavond traden 28 leerlingen van pianodocent Hans Peerdeman op in de Rode Leeuw. De jongste deelnemer was 5 jaar. Het publiek hoorde klassiek, pop en blues. De leerlingen haalden zelf ruim 2300 euro op. Stichting Lief Lange Dijk deed er nog 1500 euro bij. Zaterdagmiddag rond 5:10 zijn twee auto's op elkaar gebotst op de Laan van Brussel in Alkmaar. Een bestuurder verleende vermoedelijk geen voorrang. Betrokkenen werd nagekeken door de ambulance. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten flink beschadigd en zijn weggesleept. De politie onderzoekt de oorzaak. De rotonde en fietstunnel bij de N9 tussen Bergen en Alkmaar vallen miljoenen euro's duurder uit dan verwacht. De vier betrokken overheden moeten extra geld bijleggen. Zonder dat geld dreigt het project stil te vallen. De gemeenteraad van Bergen beslist op 5 november over de bijdrage. De aanleg staat gepland voor 2028. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roland Muller van de economieredactie.
4: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
3: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
5: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
3: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel staat 4 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A9 Diemen richting Amstelveen vanaf Amsterdam Zuidoost 5 minuten vertraging. Dan naar de A10 de Ring Zuid richting Den Haag. Bij Amsterdam Buitenveldert heb je nog 10 minuten op onthoud. En tot slot de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd staat 8 kilometer file en daar heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Rijkswaterstaat heeft een stuk staal uit het A9-viaduct bij Uitgeest gehaald. Het staal gaat voor onderzoek naar Duitsland. Het viaduct is één van 16 in Nederland met mogelijk kwetsbaar staal. Dat staal kan onder bepaalde omstandigheden verzwakken. Volgens de minister is er geen acuut gevaar. Rijkswaterstaat houdt het viaduct extra in de gaten. Een pianofestijn in Zuid-Scharwoude heeft ruim 3800 euro opgebracht voor de kanjerketting. Vrijdagavond traden 28 leerlingen van pianodocent Hans Peerdeman op in de Rode Leeuw. De jongste deelnemer was 5 jaar. Het publiek hoorde klassiek, pop en blues. De leerlingen haalden zelf ruim 2300 euro op. Stichting Lief Langendijk deed er nog 1500 euro bij. Een inwoner van Dijk en Waard heeft zaterdag 1,7 miljoen euro gewonnen met de lotto. De winnaar had 5 getallen en het reservegetal goed. Normaal levert dat een ton op, maar de jackpot viel gegarandeerd. Daarom ging de hele hoofdprijs naar deze speler. De identiteit van de winnaar blijft geheim. Op de N242 bij Herengo-Waard is zaterdagmiddag rond 6 uur een auto van de weg geraakt. De automobilist verloor de macht over het stuur. De auto botste tegen een lichtmast en kwam in een greppel terecht. De lamp van de mast viel op het wegdek. De weg richting Alkmaar was tijdelijk afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De vier vaste flitspalen aan de N9 in Alkmaar hebben van mei tot en met augustus 7600 overtredingen vastgelegd. De flitsers ter hoogte van de Huiswaardeweg waren zoals gewoonlijk het meest actief. Richting Den Helder zijn rond 660 bestuurders betrapt op door rood rijden. De andere kant op, richting Kooimeer, zijn de meeste snelheidsovertredingen geconstateerd. Net iets meer dan 3600. Afgelopen zomer hebben 26 dijken boven het Noordzeekanaal schade opgelopen door de aanhoudende droogte. Het gaat vooral om oude dijken met veen, zoals in en om de Eilandspolder. Deze dijken zijn kwetsbaarder voor uitdroging. De veiligheid kwam volgens het Hoogheemraadschap nergens in gevaar. Aan 19 dijken in het Hollands Noorden was herstelwerk nodig. Rijkswaterstaat heeft een stuk staal uit het A9-viaduct bij Uitgeest gehaald voor onderzoek in Duitsland. Het viaduct is een van 16 bruggen en viaducten in Nederland waarbij mogelijk kwetsbaar staal is gebruikt. Dat staal kan onder bepaalde omstandigheden verzwakken, waardoor de constructie gevaar kan lopen. Volgens de minister zijn er op dit moment geen aanwijzingen voor acuut instortingsgevaar. Rijkswaterstaat zegt het viaduct extra in de gaten te houden. Zaterdagmiddag zijn twee auto's flink beschadigd geraakt bij een botsing op de Laan van Brussel in Alkmaar. Het ongeval gebeurde rond 5:10 en ontstond vermoedelijk doordat een bestuurder geen voorrang verleende. Meerdere politieeenheden en een ambulance kwamen ter plaatse. Eén betrokkenen werd door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Beide auto's moesten worden weggesleept. De precieze oorzaak van de botsing wordt nog onderzocht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: @velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saudi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een vrouw is zondag met haar scootmobiel in de sloot langs de Koninginnenweg in Bergen gevallen. Brandweermannen in waadpakken hebben de vrouw uit het water gered, waarna ambulancepersoneel zich over haar ontfermde. Ze bleek er goed vanaf te zijn gekomen en is naar het zorgcentrum waar ze woont gebracht. Haar scootmobiel zal vermoedelijk afgeschreven worden. De politie van Dijk en Waard heeft een oplichter aangehouden die meerdere sieraden heeft weten te bemachtigen. Veel sieraden zijn inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaar, maar van een aantal is nog niet duidelijk van wie ze zijn. Het gaat om ringen, oorbellen, polskettingen en hangertjes. De politie heeft foto's van de sieraden op sociale media geplaatst in de hoop dat de eigenaren ze herkennen en contact opnemen. De Vennewatersweg in Heiloo is weer open voor verkeer. Na maanden van werkzaamheden kunnen automobilisten en fietsers weer gebruik maken van deze belangrijke verbinding. De weg heeft nieuwe rotondes en nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers gekregen. Ook zijn er doorgangen voor dieren aangelegd. De komende weken vinden nog kleine werkzaamheden plaats. Richting Egmond Binnen is netbeheerder Liander nog bezig. Daar moeten automobilisten rekening houden met fietsers op de rijbaan. Op de Voorburggracht in Noord-Scharwoude is zaterdagavond vermoedelijk een scooter in brand gestoken. De politie en brandweer werden rond 11:45 opgeroepen, maar omstanders hadden het vuur toen al geblust. De scooter raakte aan de achterkant beschadigd. Niemand raakte gewond. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Er wordt onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Gisteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een vrouw is zondag met haar scootmobiel in de sloot langs de Koninginnenweg in Bergen gevallen. Brandweermannen in waadpakken hebben de vrouw uit het water gered, waarna ambulancepersoneel zich over haar ontfermde. Ze bleek er goed vanaf te zijn gekomen en is naar het zorgcentrum waar ze woont gebracht. Haar scootmobiel zal vermoedelijk afgeschreven worden. De politie van Dijk en Waard heeft een oplichter aangehouden die meerdere sieraden heeft weten te bemachtigen. Veel sieraden zijn inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaar, maar van een aantal is nog niet duidelijk van wie ze zijn. Het gaat om ringen, oorbellen, polskettingen en hangertjes. De politie heeft foto's van de sieraden op sociale media geplaatst in de hoop dat de eigenaren ze herkennen en contact opnemen. Treinreizigers uit de regio Alkmaar die richting Amsterdam reizen moeten komende week rekening houden met extra reistijd. Van maandag tot en met zaterdag rijden er geen treinen tussen Alkmaar en Zaandam vanwege spoorwerkzaamheden bij Krommeni en Uitgeest. Intercities tussen Amsterdam en Alkmaar rijden om via Haarlem. De NS zet vervangende bussen in tussen Uitgeest en Wormerveer. Vanaf volgende week zondag rijden de treinen weer. Een pianofestijn in Zuid-Scharwoude heeft ruim €3800 opgebracht voor de kanjerketting. Vrijdagavond traden 28 leerlingen van pianodocent Hans Speerdeman op in de Rode Leeuw. De jongste deelnemer was 5 jaar. De leerlingen zamelden zelf ruim €2300 in. Stichting Lief Langendijk deed daar nog eens €1500 bij. Het publiek genoot van klassieke muziek, pop en blues. De kanjerketting is bedoeld voor kinderen die worden behandeld voor kanker. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

onderkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Zij krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Tussen Hoorn en Heer Hugo Waard rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding en rijden nu wel bussen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900-9622. 50 cent per minuut. 0900-9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, de Ring West richting Den Haag, staat voor de Koentunnel 2 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De vier vaste flitspalen aan de N9 in Alkmaar hebben van mei tot en met augustus 7600 overtredingen vastgelegd. De flitsers ter hoogte van de Huiswaardeweg waren zoals gewoonlijk het meest actief. Richting Den Helder zijn rond 660 bestuurders betrapt op door rood rijden. De andere kant op, richting Kooimeer, zijn de meeste snelheidsovertredingen geconstateerd. Net iets meer dan 3600. Afgelopen zomer hebben 26 dijken boven het Noordzeekanaal schade opgelopen door de aanhoudende droogte. Het gaat vooral om oude dijken met veen, zoals in en om de Eilandspolder. Deze dijken zijn kwetsbaarder voor uitdroging. De veiligheid kwam volgens het Hoogheemraadschap nergens in gevaar. Aan 19 dijken in het Hollands Noorden was herstelwerk nodig. Rijkswaterstaat heeft een stuk staal uit het A9-viaduct bij Uitgeest gehaald voor onderzoek in Duitsland. Het viaduct is een van 16 bruggen en viaducten in Nederland waarbij mogelijk kwetsbaar staal is gebruikt. Dat staal kan onder bepaalde omstandigheden verzwakken, waardoor de constructie gevaar kan lopen. Volgens de minister zijn er op dit moment geen aanwijzingen voor acuut instortingsgevaar. Rijkswaterstaat zegt het viaduct extra in de gaten te houden. Zaterdagmiddag zijn twee auto's flink beschadigd geraakt bij een botsing op de Laan van Brussel in Alkmaar. Het ongeval gebeurde rond 5:10 en ontstond vermoedelijk doordat een bestuurder geen voorrang verleende. Meerdere politieeenheden en een ambulance kwamen ter plaatse. Eén betrokkenen werd door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Beide auto's moesten worden weggesleept. De precieze oorzaak van de botsing wordt nog onderzocht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Hoofddorp Zuid. 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar, want er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een vrouw is zondag met haar scootmobiel in de sloot langs de Koninginnenweg in Bergen gevallen. Brandweermannen in waadpakken hebben de vrouw uit het water gered, waarna ambulancepersoneel zich over haar ontfermde. Ze bleek er goed vanaf te zijn gekomen en is naar het zorgcentrum waar ze woont gebracht. Haar scootmobiel zal vermoedelijk afgeschreven worden. De politie van Dijk en Waard heeft een oplichter aangehouden die meerdere sieraden heeft weten te bemachtigen. Veel sieraden zijn inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaar, maar van een aantal is nog niet duidelijk van wie ze zijn. Het gaat om ringen, oorbellen, polskettingen en hangertjes. De politie heeft foto's van de sieraden op sociale media geplaatst in de hoop dat de eigenaren ze herkennen en contact opnemen. De Vennewatersweg in Heiloo is weer open voor verkeer. Na maanden van werkzaamheden kunnen automobilisten en fietsers weer gebruik maken van deze belangrijke verbinding. De weg heeft nieuwe rotondes en nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers gekregen. Ook zijn er doorgangen voor dieren aangelegd. De komende weken vinden nog kleine werkzaamheden plaats. Richting Egmond Binnen is netbeheerder Liander nog bezig. Daar moeten automobilisten rekening houden met fietsers op de rijbaan. Op de Voorburggracht in Noord-Scharwoude is zaterdagavond vermoedelijk een scooter in brand gestoken. De politie en brandweer werden rond 11:45 opgeroepen, maar omstanders hadden het vuur toen al geblust. De scooter raakte aan de achterkant beschadigd. Niemand raakte gewond. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Er wordt onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp Zuid 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Want na een ongeluk daar zijn er 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp Zuid, 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Want er is daar maar één rijstrook open. Naar verwachting gaat het nog tot 4:30 vanmiddag duren. Op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem bij Haarlem alweer 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hans Bulten, de laatste burgemeester van Sint Pancras, is op 89-jarige leeftijd overleden. Bulten werd in 84 burgemeester van Sint Pancras en nam die functie waar in Langedijk. Na de gemeentefusie in 1990 was Hans Bulten nog 9 jaar lang burgemeester van Langedijk. Daarna was hij waarnemend burgemeester van Annapolona en Edam-Volendam, maar bleef wel betrokken bij Sint Pancras, onder andere voor het behoud van de Witte Kerk. De 4 vaste flitspalen aan de N9 in Alkmaar hebben van mei tot en met augustus 7600 overtredingen vastgelegd. De flitsers ter hoogte van de Huiswaardeweg waren zoals gewoonlijk het meest actief. Richting Den Helder zijn rond 660 bestuurders betrapt op door rood rijden. De andere kant op, richting Kooimeer, zijn de meeste snelheidsovertredingen geconstateerd. Net iets meer dan 3600. De politie van Dijk en Waard heeft een oplichter aangehouden die meerdere sieraden heeft weten te bemachtigen. Veel sieraden zijn inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaar, maar van een aantal is nog niet duidelijk van wie ze zijn. Het gaat om ringen, oorbellen, polskettingen en hangertjes. De politie heeft foto's van de sieraden op sociale media geplaatst in de hoop dat de eigenaren ze herkennen en contact opnemen. De Vennewatersweg in Heiloo is weer open voor verkeer. Na maanden van werkzaamheden kunnen automobilisten en fietsers weer gebruik maken van deze belangrijke verbinding. De weg heeft nieuwe rotondes en nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers gekregen. Ook zijn er doorgangen voor dieren aangelegd. De komende weken vinden nog kleine werkzaamheden plaats. Richting Egmond Binnen is netbeheerder Liander nog bezig. Daar moeten automobilisten rekening houden met fietsers op de rijbaan. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Topmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer, het is zacht met veel zon, blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, in de middag valt soms wat lichte regen, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen rijden het over het algemeen nog prima door. Ja, 10 minuutjes vertraging bij Roelof Arendsveen als je de A4 pakt vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuutjes op de N99 vanuit Den Helder naar Den Hoever bij afrit Anna Paulona. En een kwartier vertraging op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen is het wel druk, maar rijdt het wel door. 10 minuutjes vertraging voor het verkeer bij Roelof Arendsveen op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuten extra op de N99 vanuit Den Helder naar Den Hoever. Dat is bij de aansluiting met de N240. En 20 minuten vertraging op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hans Bulte, de laatste burgemeester van Sint Pancras, is op 89-jarige leeftijd overleden. Bulte werd in 84 burgemeester van Sint Pancras en nam die functie waar in Langedijk. Na de gemeentefusie in 1990 was Hans Bulte nog 9 jaar lang burgemeester van Langedijk. Daarna was hij waarnemend burgemeester van Annapolona en Edam-Volendam, maar bleef wel betrokken bij Sint Pancras, onder andere voor het behoud van de Witte Kerk. Frank Kraaienveld uit Egmond aan de Hoef is zondagavond benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De zanger en bassist kreeg de onderscheiding vlak voor het afscheidsconcert van zijn band Bintangs in Podium Victorie in Alkmaar. Kraaienveld richtte de band in 1961 mede op. De Bintangs werden bekend door hun ruige bluesrock, ook wel de hoogoversound genoemd. Kraaienveld kreeg het lintje niet alleen voor zijn muzikale carrière, maar ook voor zijn werk als beeldend kunstenaar. Afgelopen zomer hebben 26 dijken boven het Noordzeekanaal schade opgelopen door de aanhoudende droogte. Het gaat vooral om oude dijken met veen, zoals in en om de Eilandspolder. Deze dijken zijn kwetsbaarder voor uitdroging. De veiligheid kwam volgens het Hoogheemraadschap nergens in gevaar. Aan 19 dijken in het Hollands Noorden was herstelwerk nodig. Rijkswaterstaat heeft een stuk staal uit het A9-viaduct bij Uitgeest gehaald voor onderzoek in Duitsland. Het viaduct is een van 16 bruggen en viaducten in Nederland waarbij mogelijk kwetsbaar staal is gebruikt. Dat staal kan onder bepaalde omstandigheden verzwakken, waardoor de constructie gevaar kan lopen. Volgens de minister zijn er op dit moment geen aanwijzingen voor acuut instortingsgevaar. Rijkswaterstaat zegt het viaduct extra in de gaten te houden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkevich, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkevich noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag wat lichte regen. En een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio niet al te veel files. 10 minuutjes vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. En een klein kwartiertje op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Woningcorporatie Kennemer Wonen wil 60 sociale huurwoningen gaan verhuren in het vernieuwde winkelgebied Geesterduin in Castricum. Daarover is een voorlopige overeenkomst gesloten met ontwikkelaar Hoornen Vastgoed. Rond het winkelcentrum moet in totaal 215 woningen komen, waarvan 84 in de sociale sector. Wanneer de woningen worden gebouwd en wat te huren worden, is nog niet bekend. De vier vaste flitspalen aan de N9 in Alkmaar hebben van mei tot en met augustus 7600 overtredingen vastgelegd. De flitsers ter hoogte van de Huiswaardeweg waren zoals gewoonlijk het meest actief. Richting Den Helder zijn rond 660 bestuurders betrapt op door rood rijden. De andere kant op, richting Kooimeer, zijn de meeste snelheidsovertredingen geconstateerd. Net iets meer dan 3600. Een vrouw is zondag met haar scootmobiel in de sloot langs de Koninginnenweg in Bergen gevallen. Brandweermannen in waadpakken hebben de vrouw uit het water gered, waarna ambulancepersoneel zich over haar ontfermde. Ze bleek er goed vanaf te zijn gekomen en is naar het zorgcentrum waar ze woont gebracht. Haar scootmobiel zal vermoedelijk afgeschreven worden. Treinreizigers uit de regio Alkmaar die richting Amsterdam reizen, moeten komende week rekening houden met extra reistijd. Van maandag tot en met zaterdag rijden er geen treinen tussen Alkmaar en Zaandam vanwege spoorwerkzaamheden bij Krommenie en Uitgeest. Intercities tussen Amsterdam en Alkmaar rijden om via Haarlem. De NS zet vervangende bussen in tussen Uitgeest en Wormerveer. Vanaf volgende week zondag rijden de treinen weer. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
4: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
5: Voor gezonde nieren natuurlijk.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen valt het reuze mee met de files. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar 10 minuten vertraging bij knooppunt de Rotterpolderplein. En bijna een half uur tijdsverlies op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13 weken echo. Het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13 weken echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files in Noord-Holland zijn op één hand te tellen. 5 minuutjes vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Hilversum Noord. En op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem bij Haarlem. Altijd nog 4 kilometer file en 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Van een avondspits was al niet echt sprake in onze regio. Er is nog één file over en die staat op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem. Bij Haarlem 4 kilometer en een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hans Bulten, de laatste burgemeester van Sint Pancras, is op 89-jarige leeftijd overleden. Bulten werd in 84 burgemeester van Sint Pancras en nam die functie waar in Langedijk. Na de gemeentefusie in 1990 was Hans Bulten nog 9 jaar lang burgemeester van Langedijk. Daarna was hij waarnemend burgemeester van Annapallona en Edam-Volendam, maar bleef wel betrokken bij Sint Pancras, onder andere voor het behoud van de Witte Kerk. De 4 vaste flitspalen aan de N9 in Alkmaar hebben van mei tot en met augustus 7600 overtredingen vastgelegd. De flitsers ter hoogte van de Huiswaarderweg waren zoals gewoonlijk het meest actief. Richting Den Helder zijn rond 660 bestuurders betrapt op door rood rijden. De andere kant op, richting Kooimeer, zijn de meeste snelheidsovertredingen geconstateerd. Net iets meer dan 3600. De politie van Dijk en Waard heeft een oplichter aangehouden die meerdere sieraden heeft weten te bemachtigen. Veel sieraden zijn inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaar, maar van een aantal is nog niet duidelijk van wie ze zijn. Het gaat om ringen, oorbellen, polskettingen en hangertjes. De politie heeft foto's van de sieraden op sociale media geplaatst in de hoop dat de eigenaren ze herkennen en contact opnemen. De Vennewatersweg in Heiloo is weer open voor verkeer. Na maanden van werkzaamheden kunnen automobilisten en fietsers weer gebruik maken van deze belangrijke verbinding. De weg heeft nieuwe rotondes en nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers gekregen. Ook zijn er doorgangen voor dieren aangelegd. De komende weken vinden nog kleine werkzaamheden plaats. Richting Egmond Binnen is netbeheerder Liander nog bezig. Daar moeten automobilisten rekening houden met fietsers op de rijbaan. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
1: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
1: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 1 file in onze regio op de N205, een Nieuw-Vennep Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Hans Bulte, de laatste burgemeester van Sint Pancras, is op 89-jarige leeftijd overleden. Bulte werd in 84 burgemeester van Sint Pancras en nam die functie waar in Langedijk. Na de gemeentefusie in 1990 was Hans Bulte nog 9 jaar lang burgemeester van Langedijk. Daarna was hij waarnemend burgemeester van Annapolona en Edam-Volendam, maar bleef wel betrokken bij Sint Pancras, onder andere voor het behoud van de Witte Kerk. Frank Kraaienveld uit Egmond aan de Hoef is zondagavond benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De zanger en bassist kreeg de onderscheiding vlak voor het afscheidsconcert van zijn band Bintangs in Podium Victorie in Alkmaar. Kraaienveld richtte de band in 1961 mede op. De Bintangs werden bekend door hun ruige bluesrock, ook wel de hoogoversound genoemd. Kraaienveld kreeg het lintje niet alleen voor zijn muzikale carrière, maar ook voor zijn werk als beeldend kunstenaar. Afgelopen zomer hebben 26 dijken boven het Noordzeekanaal schade opgelopen door de aanhoudende droogte. Het gaat vooral om oude dijken met veen, zoals in en om de Eilandspolder. Deze dijken zijn kwetsbaarder voor uitdroging. De veiligheid kwam volgens het Hoogheemraadschap nergens in gevaar. Aan 19 dijken in het Hollands Noorden was herstelwerk nodig. Rijkswaterstaat heeft een stuk staal uit het A9-viaduct bij Uitgeest gehaald voor onderzoek in Duitsland. Het viaduct is een van 16 bruggen en viaducten in Nederland waarbij mogelijk kwetsbaar staal is gebruikt. Dat staal kan onder bepaalde omstandigheden verzwakken, waardoor de constructie gevaar kan lopen. Volgens de minister zijn er op dit moment geen aanwijzingen voor acuut instortingsgevaar. Rijkswaterstaat zegt het viaduct extra in de gaten te houden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Rust nog wat. Je kussen is zelfs nat.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
3: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
2: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
4: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
2: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10, morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen en het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Het college van Dijk en Waard heeft het budget voor isolatiesubsidie verhoogd naar 200.000 euro. Sinds de introductie hebben bijna 70 woningeigenaren gebruik van gemaakt van de mogelijkheid om tot 1400 euro aan isolatiesubsidie te krijgen. De bovengrens ligt bij eigen woningen met een WOZ-waarde van 477.000 euro. De subsidie heeft er volgens het college toe bijgedragen dat Dijk en Waard tot de 5 best isolerende gemeenten behoort. De politieke partij Beter voor Dijk en Waard wil opheldering over bijna 100 dwangbeschikkingen na de asbestbrand in Noord-Scharwoude op Nieuwjaarsdag. Na een beroep op de wet Open Overheid door de Alkmaarse Courant kwam aan het licht dat die besluiten juridisch niet deugden. Omwonenden werden daarmee verplicht hun terrein te laten schoonmaken. De partij wil weten waarom juridische waarschuwingen niet zijn opgevolgd en hoe de gemeenteraad is geïnformeerd. Hans Bulten, de laatste burgemeester van Sint Pancras, is op 89-jarige leeftijd overleden. Bulten werd in 84 burgemeester van Sint Pancras en nam die functie waar in Langedijk. Na de gemeentefusie in 1990 was Hans Bulten nog 9 jaar lang burgemeester van Langedijk. Daarna was hij waarnemend burgemeester van Annapolona en Edam-Volendam, maar bleef wel betrokken bij Sint Pancras, onder andere voor het behoud van de Witte Kerk. Afgelopen zomer hebben 26 dijken boven het Noordzeekanaal schade opgelopen door de aanhoudende droogte. Het gaat vooral om oude dijken met veen, zoals in en om de Eilandspolder. Deze dijken zijn kwetsbaarder voor uitdroging. De veiligheid kwam volgens het Hoogheemraadschap nergens in gevaar. Aan 19 dijken in het Hollands Noorden was herstelwerk nodig. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
4: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
3: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
5: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
3: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaseren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakken richt zich vanaf 2042 volledig op regulier kamperen en tiny houses. De politieke partij Beter voor Dijk en Waard wil opheldering over bijna 100 dwangbeschikkingen na de asbestbrand in Noord-Scharwoude op Nieuwjaarsdag. Na een beroep op de wet Open Overheid door de Alkmaarse Courant kwam aan het licht dat die besluiten juridisch niet deugden. Omwonenden werden daarmee verplicht hun terrein te laten schoonmaken. De partij wil weten waarom juridische waarschuwingen niet zijn opgevolgd en hoe de gemeenteraad is geïnformeerd. Frank Kraaienveld uit Egmond aan de Hoef is zondagavond benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De zanger en bassist kreeg de onderscheiding vlak voor het afscheidsconcert van zijn band Bintangs in Podium Victorie in Alkmaar. Kraaienveld richtte de band in 1961 mede op. De Bintangs werden bekend door hun ruige bluesrock, ook wel de hoogoversound genoemd. Kraaienveld kreeg het lintje niet alleen voor zijn muzikale carrière, maar ook voor zijn werk als beeldend kunstenaar. De 4 vaste flitspalen aan de N9 in Alkmaar hebben van mei tot en met augustus 7600 overtredingen vastgelegd. De flitsers ter hoogte van de Huiswaardeweg waren zoals gewoonlijk het meest actief. Richting Den Helder zijn rond 660 bestuurders betrapt op door rood rijden. De andere kant op, richting Kooimeer, zijn de meeste snelheidsovertredingen geconstateerd. Net iets meer dan 3600. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
4: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
3: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na twee weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaseren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakken richt zich vanaf 2042 volledig op regulier kamperen en tiny houses. Het asfalt van de N512 tussen Egmond Binnen en Noord-Bakkum wordt van dinsdag tot en met donderdag vervangen. De werkzaamheden vinden plaats van de splitsing Herenweg-Randweg tot aan de parkeerplaats Diederik. Het stuk weg en het naastgelegen fietspad zijn dagelijks afgesloten van 7 uur 's ochtends tot 5 uur 's avonds. Buurtbus 164 en fietsers kunnen omrijden via de Limmerweg, Hogeweg en de Duinweg. Woningcorporatie Kennemer Wonen wil 60 sociale huurwoningen gaan verhuren in het vernieuwde winkelgebied Geesterduin in Castricum. Daarover is een voorlopige overeenkomst gesloten met ontwikkelaar Hoorne Vastgoed. Rond het winkelcentrum moet in totaal 215 woningen komen, waarvan 84 in de sociale sector. Wanneer de woningen worden gebouwd en wat de huren worden, is nog niet bekend. Een vrouw is zondag met haar scootmobiel in de sloot langs de Koninginnenweg in Bergen gevallen. Brandweermannen in waadpakken hebben de vrouw uit het water gered, waarna ambulancepersoneel zich over haar ontfermde. Ze bleek er goed vanaf te zijn gekomen en is naar het zorgcentrum waar ze woont gebracht. Haar scootmobiel zal vermoedelijk afgeschreven worden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk 250.000 euro vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Ja, de beat is ook voor jou.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ik ben Frank van de Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Het college van Dijk en Waard heeft het budget voor isolatiesubsidie verhoogd naar 200.000 euro. Sinds de introductie hebben bijna 70 woningeigenaren gebruik van gemaakt van de mogelijkheid om tot 1400 euro aan isolatiesubsidie te krijgen. De bovengrens ligt bij eigen woningen met een WOZ-waarde van 477.000 euro. De subsidie heeft er volgens het college toe bijgedragen dat Dijk en Waard tot de 5 best isolerende gemeenten behoort. De politieke partij Beter voor Dijk en Waard wil opheldering over bijna 100 dwangbeschikkingen na de asbestbrand in Noord-Scharwoude op Nieuwjaarsdag. Na een beroep op de wet Open Overheid door de Alkmaarse Courant kwam aan het licht dat die besluiten juridisch niet deugden. Omwonenden werden daarmee verplicht hun terrein te laten schoonmaken. De partij wil weten waarom juridische waarschuwingen niet zijn opgevolgd en hoe de gemeenteraad is geïnformeerd. Hans Bulte, de laatste burgemeester van Sint Pancras, is op 89-jarige leeftijd overleden. Bulte werd in 84 burgemeester van Sint Pancras en nam die functie waar in Langedijk. Na de gemeentefusie in 1990 was Hans Bulte nog 9 jaar lang burgemeester van Langedijk. Daarna was hij waarnemend burgemeester van Annapolona en Edam-Volendam, maar bleef wel betrokken bij Sint Pancras, onder andere voor het behoud van de Witte Kerk. Afgelopen zomer hebben 26 dijken boven het Noordzeekanaal schade opgelopen door de aanhoudende droogte. Het gaat vooral om oude dijken met veen, zoals in en om de Eilandspolder. Deze dijken zijn kwetsbaarder voor uitdroging. De veiligheid kwam volgens het Hoogheemraadschap nergens in gevaar. Aan 19 dijken in het Hollands Noorden was herstelwerk nodig. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: @velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaseren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakken richt zich vanaf 2042 volledig op regulier kamperen en tiny houses. De politieke partij Beter voor Dijk en Waard wil opheldering over bijna 100 dwangbeschikkingen na de asbestbrand in Noord-Scharwoude op Nieuwjaarsdag. Na een beroep op de wet Open Overheid door de Alkmaarse Courant kwam aan het licht dat die besluiten juridisch niet deugden. Omwonenden werden daarmee verplicht hun terrein te laten schoonmaken. De partij wil weten waarom juridische waarschuwingen niet zijn opgevolgd en hoe de gemeenteraad is geïnformeerd. Frank Kraaienveld uit Egmond aan de Hoef is zondagavond benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De zanger en bassist kreeg de onderscheiding vlak voor het afscheidsconcert van zijn band Bintangs in Podium Victorie in Alkmaar. Kraaienveld richtte de band in 1961 mede op. De Bintangs werden bekend door hun ruige bluesrock, ook wel de hoogoversound genoemd. Kraaienveld kreeg het lintje niet alleen voor zijn muzikale carrière, maar ook voor zijn werk als beeldend kunstenaar. De 4 vaste flitspalen aan de N9 in Alkmaar hebben van mei tot en met augustus 7600 overtredingen vastgelegd. De flitsers ter hoogte van de Huiswaardeweg waren zoals gewoonlijk het meest actief. Richting Den Helder zijn rond 660 bestuurders betrapt op door rood rijden. De andere kant op, richting Kooimeer, zijn de meeste snelheidsovertredingen geconstateerd. Net iets meer dan 3600. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: onderkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaseren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakken richt zich vanaf 2042 volledig op regulier kamperen en tiny houses. Het asfalt van de N512 tussen Egmond Binnen en Noord-Bakken wordt van dinsdag tot en met donderdag vervangen. De werkzaamheden vinden plaats van de splitsing Herenweg-Randweg tot aan de parkeerplaats Diederik. Het stuk weg en het naastgelegen fietspad zijn dagelijks afgesloten van 7 uur 's ochtends tot 5 uur 's avonds. Buurtbus 164 en fietsers kunnen omrijden via de Limmerweg, Hogeweg en de Duinweg. Woningcorporatie Kennemer Wonen wil 60 sociale huurwoningen gaan verhuren in het vernieuwde winkelgebied Geesterduin in Castricum. Daarover is een voorlopige overeenkomst gesloten met ontwikkelaar Hoornen Vastgoed. Rond het winkelcentrum moet in totaal 215 woningen komen, waarvan 84 in de sociale sector. Wanneer de woningen worden gebouwd en wat de huren worden, is nog niet bekend. Een vrouw is zondag met haar scootmobiel in de sloot langs de Koninginnenweg in Bergen gevallen. Brandweermannen in waadpakken hebben de vrouw uit het water gered, waarna ambulancepersoneel zich over haar ontfermde. Ze bleek er goed vanaf te zijn gekomen en is naar het zorgcentrum waar ze woont gebracht. Haar scootmobiel zal vermoedelijk afgeschreven worden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op